Met mij hoor naast de liefde en ik zal leer om te vertrouwen. Ik was die anker met ons groot woord en ik mis voor jou. Ja, ik mis voor jou.

0: praat met my oor dit.
1: Luister en kyk online by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap. Bokradio.

Meer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

0: en baie belangrike persone kaartjies vir Boland Lamb Champs op 24 September. Zaarbed gee jou die kans. Gaan na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaarbed, 'n trotse borg van Lamb Champs 2027. Lekker eet, lekker drink en natuurlik lekker groot pryse is moontlik aanlyn en op braaidag. Gaan na zaarbraai.co.za en volg die instruksies om deel te wees van die groot dag. Dis vet pret met Zaarbed. Afrikaans is groot en Lamb Champs. Geen persoon nou onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle speletjies is vaste kanswetenskappe. NVDP 0800 006 008.
1: Need some space in your life? Barron's is giving you the boot. The spacious Volkswagen Polo Sedan 1.6 manual. Room for the family, the shopping, the luggage, and whatever else life throws at you. Right now, drive a demo Polo Sedan 1.6 from just $4,990 per month. Serious space, serious value. But hurry, demo stock is strictly limited. Visit Barron's N1 City, Belleville, Takai, or Cape Town today. Barron's, the Volkswagen people. Financed through Volkswagen Financial Services. T's and C's apply.
2: Ook kan hier jou buurman luister ook.

Ons sitplekgordel is vast, maar is vandag net so bietjie losser, so dat jy jou maagie kan uitstoot, want is naweek, dis lekker, ek kan nie wacht vir die naweek om te begin nie, was een rowwe harde week gewees, maar weet jy wat, ons kan nou net een bietjie asem uitblaas. Ek het nog een heerlijke program wat op jou wacht, jou vrijdag story, ek wil het eindelijk nie eens een goed voel story noem nie, maar dis een vrijdag story, wat vir my baie, baie belangrik is, en dis ook om ek ook swart aan het vandag. Maar meer daar oor een klein bietjie later, Frans Kook lê nog in wag. O, en moet nie vergeet nie, net na half is het tyd vir jou dekade parade. Dis drie liedjies van jou kiese, een uit die 70s, een uit die 80s en een uit die 90s, wat ek vir jou gaan speel ononderbroke. Dan is jy die DJ, so stuur het vir my na 074-2099, dan laai ek het vir jou op. Hier is ons liewe Leah.

0: Wow, that's great.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Droom jy van jou volgende oorsese avontuur? Sluit aan by Andre Haasbroek toere in 2027. Reis saam na Vietnam, Kambodja en Singapore. Beleef die wonder van Japan, ontdek Skandinawië en geniet ons somer Europese toer met Andre Rieu of ervaar die geskiedenis van Turkye. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bokradio. Besoek andretoere.co.za vandag en bespreek jou plek vir die reis van 'n leeftyd.
3: Daar is gewone verjaardag en dan is daar lekker verjaardag met baie Mojo. Dit is ons verjaardag by Mojo Beds en ons vier dit met besparings van tot 30%. Ons Sealy Cambria koninggrootte is nou net 5999 en ons 40 Wings Aurora koninggrootte sakveerbed is nou net 7499. Koop nou en kry tot 24 maande om met jou TFG money rekening te betaal. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag en CRCP36. Wees en fees geld. Loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
4: Wen Afrikaanse's groot kaartjies, R20,000 in kontantpryse en baie belangrike persoone kaartjies vir Poland Lamb Jams op 24 September. Zaarbed gee jou die kans. Gaan na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaarbed, 'n trotse borg van Lamb Jams 2027. Lekker eet, lekker drink en natuurlik lekker groot pryse is moontlik aanlyn en op braaidag. Gaan na zaarbraai.co.za en volg die instruksies om deel te wees van die groot dag. Dis vet pret met Zaarbed. Arbeid. Afrikaans is groot en Lamb Jams. Geen persoon onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle speletjies is vaste kans weddenskappe. NVDP 0800 006 008.

Ja, ik hoor, you take a piece of meat. Vat voor jou een klein choppie. Daar gaat jij. Volgende een wat ik voor jou heet is Eagles Heartache Tonight. Kan nie geluk, doen dit nie, ek spoil vir die Eagles, ek sjammer, verkeerd gehoor. There's gonna be a party tonight, ek stem saam. Hart breek net as jy hom toelaat om te breek, ne? As jy hom nie toelaat om hom te breek, dan breek hy nie. So, weet jy wat, hou eerder partykie. There's gonna be a party tonight, maar die werklike lirieke is natuurlijk, there's gonna be a heartache tonight. Nou, kom ons verruil eerder die pijn vir partykie, sou ek sê, kom ons hoor. Wacht, nee, ek is nou weer by Everything Goes Away, Everyone.

0: Aquí abajo, abajo, como si fuera positivo.
1: Dis nou by, ne? Dis baie nou by. Die een hoor ek die gewone lirieke en die ander een hoor ek Starbucks lovers. Ek moet sê, dis... Maar omdat ek die lirieke ken, nee, ek hoor Starbucks lovers. Goed, Blinded by the Light van Bruce Springsteen. Mense hoor, wrapped up like a douche, another rumor in the night. En is eindelijk, revved up like a douche, another runner in the night. Revved up like a douche, another runner in the night. Oh, don't touch me on my Bruce.

Ik lach mij dood voor hier die wereld. Met al zijn liens van het brengt je nergens. Die zon zal weer schijnen, hier die dag zal wel verdwijnen. Kom ons wat die dag nou niet verder. Zoals is het storm, hou ik aan met loop van een liefde borrel.

Adventure Saterdag is wel môre, vandag is Vrydag. Oeg, uiteindelik. Hey, dankie vir die incheck. Om een of ander bizar rede in die technische kokkerotte besluit dat ek aan die draai kom maak, want terwyl ek besig was om jou voice notes te luister, het my klank heeltemal verdwyn. What is going on? Tina, jy het wel ingecheck, dankie daarvoor. As jy my stempels gestuur het, ek vraag om verskoning, probeer het gaan uitsoort en sien. What is going on, man? Leon Fourie, dankie, jy het ingeloer. Ingecheck Dion Smit, wat ook ingecheck het, dankie vir jou. Speen Sien. Dankie my vriend, jy het een lekker naweek, hè. Irene, ek hoop het gaan goed met jou, long time, inderdaad. Langklaas van jou gehoor. Sonja, byt vast, nog een paar uur daar in Frankrijk, dan gaan jy, kan jy ook lekker gaan naweek hou. Van Frankrijk na Duitsland. Guten Tag, meine Front. Dankie sin, Matthijs, vir die inloer. Vrystaat het ingecheck, dankie vir jou. Ja, cool. En Pieter vanuit Kazakhstan het ook ingeleer hoe Steven Wingman. Hey, dankie vir die incheck. En dan Sanet, wat ook ingecheck en ingeloer het. Dankie daarvoor. Volk Radio 23 voor 23 minuten na 2.

0: Jy wil ruimte hê, krag hê en slimmerry. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luxe afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektries wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tuggevallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaycherry.co.za.
1: Daar is gewone verjaardag en dan is daar lekker verjaardag met baie Mojo. Dit is ons verjaardag by Mojo Beds en ons vier dit met besparings van tot 30%. Ons Sealy Cambria Koninggrootte is nou net 5.99 en ons Forty Wings Aurora Koninggrootte sakveerbed is nou net 7.499. Koop nou en kry tot 24 maande om met jou TFG money rekening te betaal. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag en CRCP 36. Wees en fees geld. Loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
2: At Mug & Bean, there's always more to enjoy. Mm. Start with your favorite coffee or try one of their indulgent hot or cold drinks. Stay a while for a generous cafe-style meal or make a quick pit stop and take your favorites with you. And when you want a treat, there's always something freshly baked waiting for you. From coffee catch-ups to breakfast, lunch, and treat yourself moments. More flavor, more choice, more warmth. Mug & Bean, giving you more and more.
3: Bok Radio, ons speel die treffers, die versko.

Brandon Miles met Byte Fast vir jou hier op Bok Radio. 25 minute voor 3, goeiemiddag. Maandag weer terug met nog Good Things Guys stories.

Oh wow, dis net van die 80s wat jy môre aan kan verwag op Bokradio se party mix. They say it's gonna rain, Hazel Dean. Met jou hier op Bokradio 8 minute voor 3, jongste nuus op pad. Lola Audries, maar eers die een van Bobby van Jaarsveld, neem ons tot die nuus.

0: Oh, mate.
1: Leave Danny.
0: Was hij niet gekregen met een Tobias?
2: Draai dieren. In de 80s, kijkers bij huis, vrienden. Ons speel verschrikkelijk lekker bij. Je kan Night Rider, karikies, Airwolf, Choppers, I-Team, Bessies, you name it. Ons het die ding gehad. 4 uur die middag stap ons in die huis en heel rustig, ons in een broodje hee, wat ook al. En Tanny is, jy nog hier so? Ja, my mal het klagerij. Toen my ma, my pa, my broer, en my toestel is klagerij, dan praat ek van amper 2-3 uur voor die tijd, en dit is in die 80s, dat is die selfoon, nie. Hulle moes omdraai, terugkom, om my toe kom al, so dan weet ek of dit een move was nie, en dit is raarig net een ongeluk was nie, maar ja, daar was er alweer nie.
0: Ek het so gevoel, dat was een of twee keer te veel gepraat.
1: Ek wil net sê.
0: En gesê, kom, Tobias, want gaan nou raai.
1: Ek het nou gewoon, Tobias, los jy nou as pris die gedeelte uit van hulle, wat menigte maal vir jou gesê het, kom, dis huis toe gaan tyd, of onthou jy dit net?
0: Dis ok, ons het sympathie.
3: Middag julle, ware story, paie jare terug, ons was 6 kinders, die pa het een kombi gerei, 3 kinders op die middelbank, 3 kinders op die achterbank, ons gaan op vakantie, stop vir petrol in Beaufort West, terug in die kombi, en daar rij ons. Ek het op die middelste bank in die middel gesit, en ek kom so voor en toe om vir my pa iets te sê, en hy gee my so halwe backhand en sê, ek het gesê, sit stil en bly stil. En so 20 kilometer later, toe kry ek het reg om met hom te praat, toe sê ek vir hom, ons het my sissie by die petrolstasie vergeet.
0: Oh, nee. Uitstekend.
1: Oh, sjo.
0: Gebeur my die beste van ons. Ja, as jy meer as 3 kinders het, is nog baie admin om te doen.
1: Ek moet nou net sê, ek is, as dit nou 2 is, miskien, ek verstaan, kan lekker onthou,
0: ja.
1: Maar om direct hou van 6, ek is verbaas dat dit nie meer gebeur he.
0: Ja, my pa is die jongste van 12.
1: Oeh, jyre.
0: Ek wonder hoeveel stories die man het. So gepraat nou met Tobias' situasie, waar daar ook 1 of 2 keer te veel gepraat is,
1: mm-hmm.
0: En toe maar gerei is, dit gebeur soms, en as het nou nie jou kinders is nie, soms moet jy maar een klein bykie meer sympathie, en jy dalk een klein bykie meer geduld,
1: mm-hmm.
0: Maar jy krij ook mense wat sê, nee, ek is so groot gemaakt, so ek gaan precies dieselfde doen.
1: Ja.
0: So het ons paar kinders, hulle slow weg,
1: okay.
0: Schoolkinders, hulle was op een trippie na die Verenigde Koninkryke.
1: O, is sommer nog een land uit. Okay.
0: Yes, en Frankryk. So dat was een redelijke groot groepie, en hulle was in Sint-Voorbach, die is nabij die Duitse grens,
1: mm-hmm.
0: En hulle is toe daar vir die laaste aand, en soos hulle nou gaan maar op so'n trippie, en jy weet, dis een redelijke lang trip, en is nou so lang van die huis al weg, en allemaal het nou so goeie vrienden gemaakt, en jy weet, dit is die laaste aand, en so nou gaan ons bietjie
1: vier,
0: ja, voordat ons huis toe gaan, ja. Net alles uit ons systeem uit, nou dat was onderwijzer, wat nou nie die optrede van die kinders waardeer het nie. En hulle sê die laaste aand, en ek sit en ek gaan hier die quote, the teens were allegedly disciplined for behaving inappropriately and disturbing the peace on the trip's final night.
1: Nee, maar goed, okay.
0: So, hoe is hulle gedisciplineer, vraag jy wel, die volgende dag, toe hulle allemaal recht maak om op die bus te klim, sê die onderwijzer, nee, julle gaan op die bus klim nie.
1: Nee.
0: Julle was gisteravond baie stout geweest. En die een ma van die kinder sê, volgens die kind,
1: mm-hmm.
0: Toe die bus wegtrek, toe dog hulle, hulle maak een grapie.
1: Natuurlijk.
0: Jy weet, eerst een half uur later, toe besef hulle nie, dit is nie een joke nie, die mens het gerei sonder ons, so hulle is gedisciplineer.
1: Hulle is in een vreemde land,
0: hou. Hulle is.
1: Want, hoe messed up is dit hier?
0: Hulle het wel hulle fone by hulle gehad, maar die ouwers van hierdie kinders is 5 seuns, of 6 seuns, verskoning, en 2 meisies, moes die plan maak, om by die huis te kry, so daar was daarom, hulle het op een bus geklim, ander bus natuurlijk, was het nie teruggekom nie, en hulle is te huis toe, maar, die ouwers het een criminele klag gaan lê, teen hierdie onderwijzer.
1: Ek kan dit verstaan, ek dink al is een nalatigheid aspect al betrokke. Ek sien nou nogals wat interessant het, wat het erger maak, is dat die kinders se travel insurance, het die laaste aand, nie die aand wat hulle nou te raserig was, die aand wat hulle al by die huis moes wees, verval. So die ouers moes

0: Johnny, die en zou ook een goeie keuze geweest het. Classic. Ja, ja, meneer, ik ga niet met hom nie.
1: Nee, maar goed.
0: Oh, nee, maar goed dan.
1: Tot en met voor hierdie het ek nog gedink hierdie is die Hans Lukkie, so ek weet nie wat kom nie.
2: My voete stap al jare lang.
0: Dalk moes ek gegaan om hierdie.
2: Rigtingwysers op.
0: Ek wil iemand gekies het, is 'n bietjie sterker, vooral vir Vrydag.
2: Al die pad van Wolmer en Stad.
0: Kijk, ek gaan hom nou vir jou ingooi, ook een rede kom ek ongekies het eens, dat ek hom definitief wil speel.
1: Mm-hmm.

0: Εσύ που παραγγελά κάνει τερτεχάτ. Και ο φύρα είναι θέρο μας.
1: I blind of it like
0: a... I can only drive on the Indian.
1: Ziana, what's up? Be in my veins. The advice that you're not confident for me.
0: Ik is super confident. Ik weet niet dat die rest van die boknozi ook voelt zoals wat ik voel.
1: Mm-hmm.
0: Dat is een veilige keuze.
1: Heb jij ook wel jouw likje gesteeld van die WhatsApp-lijn?
0: Nee, glad niet.
1: Heb jij actually niet?
0: In 100% ik het niet.
1: Oké.
0: Ik denk het is gepast voor een vrijdagavond. Wel voor een vrijdagmiddag.
1: Uh-huh.
0: En je weet, aangezien die Afrikaanse radiostatie is,

0: wants you.
1: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Wen Afrikaanse's groot kaartjies, R20,000 in kontantpryse en baie belangrike persoone kaartjies vir Poland Lamb Jams op 24 September. Zaarbed gee jou die kans. Gaan na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaarbed, 'n trotse borg van Lamb Jams 2027. Lekker eet, lekker drink en natuurlik, lekker groot pryse is moontlik aanlyn en op braaidag. Gaan na zaarbraai.co.za en volg die instruksies om deel te wees van die groot dag. Dis vet pret met Zaarbed. Afrikaans is groot en Lamb Jams. Geen persoon nou onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle speletjies is vaste kanswetenskappe. NVDP 0800 006 008.
3: Blok Radio 98.9 FM.

0: In, clap your hands, stomp your feet, bokker al hier niet gewoon van die FM. Spalak is zo met jouw zijtlok aangebrengd, die NMI Toyota. En ze is al bezig om te zoeken naar jouw bokkeliggie. Beste ooit.
1: Kijk.
0: En vandaag zoeken ze naar die beste voetliggie. Kijk, maar ik ga gaan met baie voorspelbaar footloose. Ik ga met mugdans, Brennan Piper.
2: Monique, ik kies voor jou vandaag.
1: Dank je.
2: Dubbel, van gisteren ook zo.
1: Hey!
0: Waar is zo niet?
2: Want jij hebt mijn liedje gekies, Footloose.
1: Dank je.
2: Zo, jij wint vandaag, Monique.
0: Kai.
1: Dank je.
3: Ik wil net laten zien, ik was al bij twee trouwens in zo'n jaar. En Afrikaanse trouwens. En die song het niet bij een van hulle trouwens gespeeld. So, die feite is ongelukkig nie akkuraat nie, maar het sou soveel beter gewees het met die liedjie.
0: Wel, sommige trouwens is daar een ding wat een mens noem, en jy krijg dit van die bruid en die bruidegom, een do not playlist. Okay, so, meeste van die tyd verskyn die liedjie op die do not playlist.
1: Kijk, ek gaan vir jou eerlik sê, as jy my na jou trouwe toernooi, en jy het Footloose op jou do not playlist, moet my nie nooi nie. Ons kan nie chompies wees.
4: Monique, voetloos. Tim, Monique. Jochen, ek moeg daar.
0: Ek
4: is Jan.
0: Someone gets it.
5: Jammer, Zian. Maar Monique, die ene is beslis. Jou.
2: Maar Zian, ek gaan saam met jou liekie. Dat is een lekker dans liekie.
0: Dankie.
2: Sorry, Monique. Footloose is ook een lekker liekie. Maar ons gaan vir saam met Zian.
0: Ja, maar ons beter is dan buiten.
6: Zian, Zian. Luister bykie.
0: Luister.
6: Hoor jy daar? Monique wen. Niemand is vir Footloose nie.
1: Hey!
0: Dan sê, ons is twee elk gelijk op
1: die Leens! Leens, Monique wen die veer!
0: Monique nie. Wie hy haar moet betrokken.
1: Nee.
0: So, hier is hy per vandag om sake gelijk te maak. Twee elk vir die week.
1: Monique.
0: Skinny Loggins en Footloose.

0: En ze hebben één likje van vandaag. Vandaag zit hij helemaal ver. Die boktreffer. Likjes met voeten. Niet ergedrukt, denk ik niet. Maar ik ben blij ons kon bepalen dat Footloose en die beste in is.
1: De beste voetlikje ooit,
0: zei. Wie zou kon denken?
1: En hoe besonder is daarmee van Monique die week?
0: Is dit zo?
1: Feite.
0: Is dit zo?
1: Het is feite.
2: Shanice. Your mouth is moving a lot like a rat. Yappa. Shut it, please.
1: Zian, ek het geweet jy het 'n video van jouself gesuiwe. Nee, man. Nee, man, jy kan nie sulke video's van jouself speel op die lig nie.
0: Ek love it, okay. Okay. Hierdie week word gedispuut.
1: Nee, Zian, wil jy nou voor nog 'n voorland?
0: Nee, ons nie tyd nie.
1: Ons het dit gister klaar establish. Hou op, 'n slegte verlore wees en vat dit soos 'n man. Of op die stadium soos 'n vrou.
0: Jy weet nie, het is wie ek identificeer in die week, nie?
1: Jy identificeer as een verloorer.
0: Ek identificeer as een skroewedraaier. Kijk, lekker, bye-bye, dankie. Hoe kool jy staan in die kampie? Ons doen het weer volgende week. En nou, gaan ons aan beweeg na die volgende ding wat ons gaan doen.
1: En dit is, Zia?
0: Letterlijk sê jy lang in hoofd lirike. Ons gaan eerst kyk na die paie. Vertel ons jou meer.
1: Verkeer. Net so vinnige kykie na jou paie voor enig iets anders, net een herinnering. Ek is die winner van die week, se boekliekie. Dan nou was een ongeluk op die N2 uitgaande, net na Fortune Square. Alle bane is tans oop en jy kan vertragings verwag. Dan het ons ook een boodskap gekry van een van ons luisteraars wat sê, daar is een voetganger raak gery na by Westbank richting R300 nooddienste is al op die toneel. So nog iets is 074-2009-89.
3: Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede en die maak toe jou taan Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons reis saam met jou na sukses en die maak toe jou taan familie vir altyd.
4: Daar is gewone verjaardag en dan is daar lekker verjaardag met baie Mojo. Dit is ons verjaardag by MojoBets en ons vier dit met besparings van tot 30%. Ons Sealy Cambria Koninggrootte is nou net 5.99 en ons Forty Wings Aurora Koninggrootte sakveerbed is nou net 7.499. Koop nou en kry tot 24 maande om met jou TFG money rekening te betaal. Vind jou beste slaap by MojoBets. Goeienag en CRCP36. Wees en wees geld. Loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
5: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens.
6: Ons doen dit al.
5: Dieselfde mense, dieselfde toewijding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group.
6: Groei vandag.
5: Bou môre.
0: Wil jy 'n Zaarbed VIP wees by Lamb Champs in Parel op 24 September? Wil jy 'n kans staan om Afrikaanse groot kaartjies en lekker kontant te wen? Wel, ga na zaarbraai.co.za en volg die instructies en wees deel van die Lamb Champs fees op Nationale Braaidag by Boland Handbouskools gronde. Pretoria was lekker bloem net so, maar Parel behoort 'n massiewe partytjie te wees en Zaarbed wil vir jou en jou Plus One VIP toegang gee. Gaan nou na zaarbraai.co.za en doen jou ding, dis vet pret met Zaarbed, Lamb Champs en Afrikaans is groot.
7: Morgen Radio, jou dagelikse dosis lekker.

0: Dus de Bingo Boys, boom, boom, boom. Perfect voor die vrijdagmiddag. Mm-hmm.
1: Ek het nooit my swoon kat gevang.
0: Oh, wel, dit is
1: eigenlijk... Ek wist, is daar live read, wat ek hiervan weet nie?
0: Dit is eigenlijk... En die gebrek dier en maat, en jy het en laak hier so met jou vir laaste keer, is nog bezig met
1: letterlijk, sê jy lang en hoof en lirike.
0: Ons het punt om uit deel ook antwoorde om te gees. Kom ons nou eerst die antwoorde. Dit is een of twee wat die boknasie uitgebouwd het. Hoe het al eerste eniekie geklink?
1: Die eerste een, sy koor, het geklink. As volg. Lede van die mannelike geslag. Dit is 'n besondere voorreg om 'n gemeenskaplike houtvuur met mekaar te deel, met al die bloedverwante kamerade hier rondom die vlamme te verenig, waar die gemeenskaplike vuur ons vriendskap as 'n ware verseël. Lede van die mannelike geslag, dit is 'n voorreg om gedurende hierdie besondere aand hier teenwoordig te wees, onder die lig van die maan van die bosveld, waar die brandende hout en gloeiende kole asof saam met ons begin paraat.
0: Dit is natuurlik...
2: Mannen, dit is een voorrecht hey. Om een harde koel te deel
0: Allee, uitstekende song met Rick is nou eens bezig om vlerkies te braai En toe vrouw Bok van Blerk vir hom Wat doen jy? Toe sê hy Mannen, dit is een voorgerecht
2: Om hier vandaan te wees
1: Nee, ja, nee

0: U skenk nie meer die liefdeskus wat eens tussen ons bestaan het nie. U betoon nie meer hierdie vorm van fysiese geneentheid aan my nie. En ek ervaar 'n intense verlange na die toestand wat voorheen bestaan het. 'N Verlange na die aard van ons vroeëre verbondenheid. U hanteer my emosionele kern asof dit 'n vormbare kleimassa is. Dit is klaarblyklik die spesifieke bedekking van die onderste ledemate wat vir u persoon van voldoende gepastheid is.
1: Sjai man, dit is...
2: Want jy soon my nie meer nie, soon my nie meer nie, en ek mis soon dit wat...
1: Gedink ek sou baie binnenkort mee hierdie een gehoor het, he.
2: En jy maak met my hart soos klein, dis die soon wat jou pas.
1: So nou een ding is wat ek nie wou wees op die planeet nie is, hierdie CD in die besit van my moeder.
3: Lengs door jou hartse lengs.
1: En die ding het gedraai soos een winterpiene. Oh, nie weeskens.
4: Hey, ja. Yeah.
1: Onopuidelik.
4: Besonder.
2: Hoe volg ek my eie raak?
1: Okay, steek.
0: Hoe doen jy, Leon? Yeah. Hoe doen jy? Sal nooit weet nie, sal ons.
1: Kom jy, jy vraag vir Jay wat om te doen.
0: Mm-hmm.
1: Het altijd weer raak. Okay, so kom ons kyk in ons puntemakers.
0: Okay. Met een punt vandag op die boord.
1: Praat.
0: Ons vijfde vinnigste.
1: Praat, ek luister.
0: Se man wat nou al 3 weke lang speel, dit is Johannes. Dan met 2 punte op die boord, een man wat verlede week amper al was, maar net te kort gekom het, dit was Stander.
1: Standerkie.
0: Dan met 3 punte op, hier ek jok. Ek het die punte omgeswaai. So, met 2 punte op die boord het ons vir Tanya.
1: Okay, so Stander
0: die
1: 3 punte.
0: En met 3 punte op die boord het ons vir Stander.
1: Mooi Stander.
0: Dan met 4 punte op die boord vandag het ons vir Carla.
1: Dankie Carla.
0: En dan met 5 punte op die boord, wat dan beteken hierdie man van die hele week, dit is Goetseer.
1: Goetseer. 1000 rand geskenkbewys van The Grounds Meat and Deli. As Jonah.
0: Jelik, geniet het, dis een lekker plek, en hulle het ek lom lekker special, yes. So gaan geniet hulle.
1: Maak het draai, het gaan een besonder sin half ek wees, mm-hmm. Lekker snotterdag, beter sondag,
0: mm-hmm.
1: Albei perfecte dag om een 4 keer aan te steek,
0: het
1: om maak het draai daar by The Grounds Meat and Deli, en kry als wat jou harkie begeer,
0: mm-hmm.
1: Om te braai.
0: Oh, lekker, ek mag elke draai gaan maak.
1: Wee, ek
0: is,
1: oh,
0: is braai na week, het is braai week, volgende week is braai dag.
1: Okay, let's go. Het,
0: so kom ons aan maak het draai, gaan yes. Koop al lang op vlekje of voorgerechtie.
1: Man, het is een voorgerecht. Oké, okay, so volgende week gaan ons ietsie vars doen en ietsie anders,
0: mm-hmm.
1: Maar die prijs is nog steeds ietsie lekker van The Grounds Meat
0: dit
1: and
0: is.
1: Deli. So, baba, dankie aan The Grounds Meat and Deli dat hulle dit vir ons moontlik maak.
0: Hey!
1: En jou naam weet niet soveel beter maak. Is kut daarin, en zo'n sonnekes. Gaan ons kruid by die sport.

0: Strikken snel, Adam Thuis, Bob van Blaark, Ener Feensie.
1: Daar praat die harde kolen
0: samen. Mag harde kolen via wacht, waar ook al jij jezelf bevindt die naweek. Want ze gaan jou amper een groot vliefje, ja, via los voor 2 dagen.
2: Oh, hoe gaan jy oorleef? Hoe gaan ons oorleef?
0: Soos wat ons elke naweek doen.
2: Sikkel.
0: Met goeie gezelschap. Van Brentwijn de Wet in jouw garage party wat wacht. Ook Gerrit Skaap met elke partijkie sessie wat bij wacht. Tussen 10 en 12 vanavond. Ons gaan even voor de laatste keer kijken in Uitlok. Hoe lijkt je paai?
3: Bok Radio. Uitlok. Verkeer.
2: Net so, laatste kykie na jou verkeer, daar is niks niets aan my kant nie, dis net daar die ongeluk wat vroeger plaasgevind het op die N2 uitgaande na Potchefstroom Quarry. Verder, lyk het oop, lyk het skoon, maak seker jy kom veilig by die huis, geniet vir jou vrijdag aand in jou naweek, en as daar nog iets is wat jy teekom op jou baie, laat weet vir Brentwijn de Wet 074-2989.
3: Uitklok, verkeer.
4: Van Butcher, Biker, Candlestick Maker tot groot besighede en MI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons reis saam met jou na sukses. MI Toyota, familie vir altyd.
5: Is daar nog vonk in die klos? Laat jou knormoer jou in die steek. Loop jou krikas nog klop disselboom. Moenie kommer nie. By Goeie Hoop Onderdele sal ons behulpsame en kundige span die regte advies en motoronderdele verskaf. Vir bykans 40 jaar lewer ons topkwaliteit handelsnaam onderdele met ongeëwenaarde kliëntediens. Van diensparte tot gereedskap. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat Brackenfell. Goeie Hoop Onderdele. Jou nommer 1 onderdele winkel.
6: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raap, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
7: Want the ultimate cherry on top of your vehicle's maintenance? Service your car at Cherry N1 City Workshop between September and October, and you could win a 20,000 Rand luxury Wineland getaway for two at La Pommière Wine Estate. Picture 2 nights in a luxury suite, award-winning wines, and unforgettable hospitality. Book today at thorpecherry.co.za or visit Cherry N1 City Workshop. Service, book, escape. Winner announced 6 November. T's and C's apply.
3: Bok Radio, jou bierman luister ook.
0: Sy sê, jy luister langs een lekker dude. Koop, jy en jou bierman het groot plannen vir die naweek. Voordat ons gaai, kom ons kyk en gaan na wat alles vandag gebeur het in die wereld.
3: In die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
2: Die Springbok rugby kaptein Siya Kolisi vra Suid-Afrikaanse mans om verantwoordelikheid te aanvaar en dringend op te tree teen geslagsgeweld en vrouwenmoord.
0: Die Nasionale Dobbelraad en die Advertensieregeleringsraad het 'n ooreenkoms van verstandhouding onderteken om toesig te versterk oor dobbeladvertensies en verbruikersbeskerming.
2: Die Gesondheidsdepartement waarskei Suid-Afrika beleef 'n vinnige toename in bevestigde aalpokke gevalle.
0: In Kaapstad se wet die passings hulpdiens sê die afgelope jaar meer as 76.000 ure patrollie gedoen om voltydse wetstoepassers te ondersteun.
2: Jou volgende hoofnuus volg om 7 saam met Brent Wayne de Wet, maar van nou vir ons is dit naweek.
0: Yes, kom ons gaan groot, wees stout, neem foto's en al die lekker dinge, ons gaan vir jou los met Regan Brousseau, se Mielielande.
2: Hey.
0: So lang en ek en tot maandag, mooi loop.
2: Goodbye.

0: Hotline en PJ Powers, Jabulani, net hier op Bok Radio, Bok TV. Een lekker goeie naand as jy nou net ingeskakel het. Is Vrydag, uiteindelik, dit is naweek. Baie dankie aan die lekker video's en foto's wat ek lekker inkry. Amerika, dit is so half kort voor een se kant in Minnesota. Baie dankie die boere wat vir my lekker video stuur, hoe lekker hulle hard klip hard werk. Nou ja, toe op ander noot vir noot, deelnemer nommer 3.
1: Tiny bubbles.

0: Free, All Right Now. Een lekker goeie naand as jy nog net ingeskakel het, jou garage partijkie tot en met so 10 voor 10 en daar is nog een afterparty met Gerard Skaap van 10 uur tot en met 12 uur. Baie dankie aan allemaal wat vanaan deel geneem het, 4 deelnemers, kom ons karaoke. Wel, hy is een van die deelnemer, ons het besluit al 4 wen. Insluitend deelnemer nommer 4, luister geur.
1: Kleine bubbles in my whisky glas. Vanavond braai ons, want Bok Radio is baas.
0: Daar sy, insluitend, nommer 4, 3, 2 en nommer 1. Ons stuur vir julle een lekker wijnproever 2 wat julle morgen kan gaan geniet. Ah, lekker man, dit is ons nou, hoe kom ons karaoke moet gebeur. Ons gaan voordat we nog lekker muziek hier is, a flash dance, what a feeling.

Choose Newton, Queen of Hearts, net hier op Bok Radio, Bok TV. Ja, dit is die tweede uur nou, maar tot een einde kom. Heel eerste uur was dit lekker rijmklets geweest. Vier sangers wat gesing het, vier deelnemers, al vier het wijnproe gewend daar. Baie, baie dankie. Tiny Bubbles was die lied vanavond, geen Sweet Caroline, dit was Tiny Bubbles. Tweede uur, rijmklets, deelnemer nummer 1, heerlijke lente, die winters is voorbij, maar nou en dan kry ons nog een bykie reen, ons benodig die reen, en ek het so gevoel, daar is een lekker, lekker somer, wat op pad is. Wel, finale eer, jou klubwerfstemme versoeken, hulle sterk, sterk op pad.

apart met de brief van mijn hand. Al die pad van Wolmerenstad. Ik voel al die ankei, die brief uit dat.

0: Laat aand met Gerard Skaap, 10 tot middernag op Bok Radio.
1: Bob Sinclair met World Old On. Hier net hier op Bok Radio, Bok TV. Goeienaand, welkom as jy nou net ingeskakel het.

Wat een lekker mashup, nee? Don't Stop Believing with Levels hier op Okradio Bok TV. En Likkie, wat jij aan die gang krijgt voor de rest van die avond, hoe is dat? Ek hoor, ek kry boodskap van Tani Bubbles af, hy sê, Nancy Gerard, morgen groot dag, morgen die national wedrenne by Kilani, in nagedagtenis van Robert Volk, was vandag by die baan gewees, morgen ry allemaal vir Robbie, lekker aan veilig wees, Tani Bubbles, julle moet het nou geniet, en ja, dit is, dit was een sad dag in motorwedrenne daai gewees, ai, dit is so onnodig.